0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wil.
1: Ja.
0: De rutbuster die dragen, de christen die trop.
1: Nee, dat is waar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stier.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Momenten maal, wie zal zetten, jong? Zet even mee, ja, is het meeglees? Doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer zijn, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der St-

0: Zelle zu zwei. Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve.